dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodríguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.

Ik heb geleerd op jou te wachten. Ik liet jou meegaan met de wind. Volgde jou in jouw gedachten. Verdwaalde in jouw labyrinth. Maar ik heb de weg teruggevonden. En alles laat mij langs.

die jij rond je hebt gebouwd. Jij leeft verborgen in jouw wereld, gesloten poorten, stad van steen. Al zou ik zingen tot de ochtend, ik kom er met geen stem doorheen. En het vuur begint te doven, en ons huis wordt langzaam koud. Want ik kan de muur niet breken, ik kan de muur niet breken. Ik kan de muur niet breken, die jij rond je hebt gebouwd.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PVV-afsplitser Gidi Markeshauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markeshauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige IS-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Heel lang geleden is Lijs verloofd geweest met een aardige blonde kerel. Maar de tweelingzusje Sai was hopeloos verliefd op dezelfde jongen. En Sai werd stiller en bleker en ziek. En toen heeft Lijs het

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.

Jonge dames, nou zal ik u eens op het hart drukken wat geweten moet, voor gij de grote sprong naar het stadhuis gaat maken. Let op, zusjes, het kan u te pas komen. Lisette was een meisje, modern, sportief en bij. Zij zal naar het stadhuis gaan, uit liefde trouwde zij. En toen ze wit gesluierd te wachten zat op hem, toen zei mama heel zachtjes, met weemoed in haar stem: nou jij het huis verlaat voor goed, vertel ik je wat je weten moet. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar

paardje in den eng. Daarna hield hij een toespraak en dit heeft hij gezegd. Deelt lief en leed tezamen, dat hebt ge hier beloofd. Smijt daarom straks elkander, geef trouw cadeaus naar het hoofd. Wilt gij niet leven in chagrijn, dan moet de vrouw een huisvrouw zijn.

werkt altijd met versie en verdraagzaamheid. Moderne jonge meisjes, zo'n huwelijksboot strandt gauw. Op stuk gewassen boordjes, wie krijgt de schuld? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloof. Met stuk gewassen boordjes en met een warme stoof. Je kunt gerust gaan dansen nu, want Persil doet de was voor u. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met Persil schoon moet houden. In het huwelijk, beste meid, dan win je het altijd, met Persil en verdraagzaamheid. Dus let op, lievelingen, Persil is rust voor je zien, anders ben je de schlemiel.

haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: My name's Norman.
1: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedemorgen, lieve luisteraars. We heten u weer van harte welkom bij de uitzending van ons programma Rondom 10. En aanstaande zondag is het ook alweer Pinksteren. Telkens denken we dan weer terug aan dat eenvoudige, maar schitterende liedje van André van den Heuvel en Leen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Luister naar de tekst en je hoort dat die van alle tijden is. Welke vader maakt zich niet ongerust als het om het welzijn van zijn dochter gaat? Welke dochter vindt niet dat haar vader ouderwets is en dat zij niet in alle sloten tegelijk loopt? Daar is ze immers zelf bij. In de aanloop naar de zomer is het weer, maar ook de stand van zon, maan en sterren nogal belangrijk. Vandaar dat deze onderwerpen als een rode draad door dit programma lopen. Nieuwtjes, wetenswaardigheden, de verjaardagen enzovoort ontbreken natuurlijk niet. En wij wensen u veel luisterplezier bij dit programma met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

moeder zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: Ja, dat waren dus Gert en Hermien, Waar de wind de zomer vindt. En André van Duin was er met Als de zon schijnt en Op een mooie Pinksterdag natuurlijk, van Van der Heuvel en Leen Jongewaard.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We gaan feliciteren. Vandaag is Jan Jansenjaar, wielrenner Nederland. Grace Jones, zangeres van Jamaica. Lia Huisman, de vrouw van Henny Huisman. Bert van Marwijk, voetbaltrainer hier in Nederland. Fonse Poel, televisiejournalist. En Roberto Giacchetti van de Scooters is hij de gitarist. En bij de Rozo is jaar 24 mei Ben Smeets en 29 mei Nout Struik. Bij het Oostzijdenkoor 23 mei Lia van Driessen. 25 mei is jaar Joop de Dali en Ton Landsbergen. En 26 mei Kees van Straten. En dan 21 mei is Esther jarig. En 28 mei is een speciale dag voor Agnes en Pierre. En verder hebben we natuurlijk heel veel mensen die een speciale dag te vieren hebben. En die willen wij allemaal een hele fijne dag wensen namens de Rozo.

0: Ja.
1: Dat was Jean Aznavour, Yesterday, When I Was Young. Ja, daar kunnen we allemaal wel eens naar verlangen, hè? Bob Vrieling met Prikkebeen en Ik pluk de sterren van de hemel werd gezongen door Eddie Walli. En dan rust, dat is natuurlijk goed voor het brein. En tijdens vakantie gunt u uw hersenen rust. Het is een onderbreking van continu prikkels, drukte en dagelijkse verplichtingen. Het brein heeft die hersteltijd absoluut nodig. De hersenen werken beter wanneer ze u niet doorlopend overvraagt. Als ze overbelast zijn, wordt uw geheugen slechter en kunt u zich minder goed concentreren. Tijdens rust herstelt dat. U merkt dat vaak pas als u terug bent en u bent scherper, neemt makkelijker nieuwe informatie op en denkt creatiever. Het brein heeft letterlijk ruimte gekregen om op te laden.

Nee, een mooie solo, piano solo aan het eind van Tears in the Morning met de Beach Boys. Cliff Richard was met Goodbye Sam en De Zon, De Zee werd gezongen door BZN. Tot en met morgen blijft het wisselvallig met regen of buien. Vandaag begint het droog met vooral in het noordoosten flink wat zonneschijn. De temperatuur kan lokaal naar 17 graden stijgen, maar als het vanuit het zuidwesten gaat regenen, zakt het kwik naar 15 graden. Ook morgen houden we het niet droog. Verspreid over het land komen buien tot ontwikkeling en bij een stevig exemplaar kan het zelfs omweren. De temperatuur valt met maximaal 18 graden al wel iets hoger uit en donderdag wordt het 21 graden, maar de dagen daarna is het pas echt warm. Vanaf vrijdag kan het regionaal zelfs zomers warm worden met 25 graden.

This Is My Song van Andy Williams en Creedence Clearwater zong Who Stopped the Train. In Amsterdam werd gezongen door Buck Owens. En dan hebben we natuurlijk voor u een berichtje. De Drifters, die nemen op 19 mei 1960 Save the Last Dance for Me op. De leadzanger is van Ben E. King. Save the Last Dance for Me is een compositie van Jerome Doc Pomus en Mort Schumann. De single komt op 5 september binnen in de top 100. En vanaf 17 oktober 1960 staat Save the Last Dance for Me van de Drifters 3 weken lang op de eerste plaats.

hebben. Het kan niet immer die zonne schijnen. Nou, dat is een waarheid als een koe, hè? En dat was onze Heintje. En dan pausmobiel als kinderkliniek. Ja, echt waar. Een afgedankte pausmobiel, gebruikt door de flamboyante paus Franciscus, heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het witte wagentje, waarmee hij in 2014 werd rondgereden in Israël en de Palestijnse gebieden, is volledig omgebouwd tot mobiele kinderkliniek. Het is bedoeld om traumazorg te bieden in de nu zwaar getroffen gebieden. Echter, de autoriteiten laten de pausmobiel niet toe tot Gaza. Ruim voor zijn overlijden in april 2025, op 88-jarige leeftijd, schonk de geliefde paus de mobiel aan Caritas Jeruzalem.

De Bad Boys. Nou, zo erg was het niet, hè? We hebben lekker genoten. En wat dacht u? We gaan er gevolg aan geven aan hun oproep. Ga je mee een lekker bakje drinken? Daar hebben we met z'n allen wel trek in. Koffie, thee of wat dan ook. We gaan het lekker doen. U als laatste hoorde u trouwens ook nog als ene laatste Ivan Rebrov met Goldene Abendsonne. En nu gaan we genieten van Hollandse hits.

vorm. Met een gezag, dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit? Stelt hij niks voor,

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Ja, na even lekkere koffie hebben we ons weer helemaal opgeladen om ons programma te vervolgen. En dat gaan we ook gauw doen. We draaiden Hollandse hits en daar waren wel leuke muziekjes in de... Ja, het kwam helemaal uit bij ons programma Zon, Zee, Strand. En het gaat ook mooi weer worden natuurlijk, hè. Dus we gaan verder met Peter Maffay met Doe.

dat kan je je bijna niet voorstellen. Een café zonder bier. Bobby en Schoepen zongen erover. Kilimanjaro zwaar met Maantje. Luister eens goed. En Peter Maffay was er met Doe. En koekoek. Tot in juli is er mannetjeskoekoek te horen. Om vrouwtjes te lokken. En andere mannetjes op afstand te houden. Meestal roept hij koekoek vanuit een hoge boom.

Het Holland Duo. Ja, we hoorden het goed. Wanneer de rozen weer in bloei staan. Aha was het zomer. En lekker zonne deden we met Johnny Woodhouse. En dan de koekoek hadden we ook nog. Ja, de koekoekwals hadden we ook nog eventjes. Hè, naar de koekoek. Een flatis zijn bijzondere, ambachtelijk gemaakte platte kaarsen. Die met de hand worden beschilderd. En door de brievenbus passen. Ze worden geleverd inclusief standaard, die u ook wanneer de kaars is opgebrand ook kunt gebruiken om een mooie foto of een kaart in te plaatsen. Dus stuur eens een kaarsje in plaats van een kaartje. Flatis kaars inclusief standaard kost €14,95. Info en verkoopadressen kunt u vinden op lilalife.nl.

0: Ja, en nou, onze laatste hoorde u Christy met Yellow River. En Our House met Crosby, Stills, Nash & Young. En Neil Diamond en Dolly Parton zongen You Have Lost That Loving Feeling. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending. Fijn dat u naar ons geluisterd hebt. Het is ook fantastisch dat we dit iedere week voor u mogen organiseren. En nu maar hopen dat het weer de komende week wat beter wordt. En dat ziet er wel naar uit, hè? Zodat u lekker even naar buiten kan en een ommetje kunt maken. Jan en Anton zijn er vandaag ook weer en hebben voor u vanaf 1 uur een leuk programma voor u in petto. Geniet ervan! Volgende week zijn we weer met Rondom 10. Liefs van Pierre en Agnes. Houdoe!
1: Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: ben hem kwijt. Wie heeft mijn nijp dan? Ik ben hem kwijt.
1: Al met al dat gezoek niet vergeten we nog het Arbus Loon op te schrijven ook. Schrijf nou eens even op. 2,50. 2,75. 3 gulden. Goed zo. 3,25. Loop lekker op zo, hè. Ben je wat kwijt? Oh, hij is er nou.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Gisteren ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee veilig thuis meldingen van kindermishandeling behandeld, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

Hallo, dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd en voorbereid om jullie 2 uur lang live te kunnen laten genieten. Wij doen dat voor jong en oud en voor lief en stout. We draaien een plaatje en verzorgen een passend praatje. We zitten niet ver meer van carnaval. Volgende week zitten we hier verkleed tussen de ballonnen, confetti en wordt de polonaise rond onze draaitafels niet uitgesloten. Vandaag houden we het echter rustig, hoewel deze muziekgroep heeft kennelijk toch al iets met drank van doen.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kraats beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: Una, dos, tres, cuatro, una, dos.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Les Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen.

0: Hey, ik sta droog. Ga eens bier halen. Hey.
1: Norbert Berger en Jutta Gussenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn Sanseveria komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week. Ja,

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacinth. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning.

In het voorjaar zie je de krokussen en de hyacinten als eerste bloemen hun kopje opsteken. De welbekende conferencier en zanger Doris had dat in 1972 al door en hij maakte daar een passend liedje over. En we gingen terug in de tijd met Bobby Vinton. In 1965 had hij een hit en die was genaamd Mr. Lonely. En over rondjes rijden gesproken.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt, daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. Een hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens, jongens, jongens, jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam, een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordeons. En we hebben nog eens een Euro Song Festival winnares.

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gigiola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Eurosong Festival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No L'età. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobi centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: nou een bal. Oh, wauw!
1: Heet, hè?
2: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij vierde hoogtij in de jaren 60 en 70? Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Bus Stop, Corrienne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En dat slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger, bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speelt

De Haagse band De Golden Earring stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze toplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu, de Belgische zanger Luc Steno heeft ook in Nederland de nodige fans. En voor die fans draaien we Ik voel me goed.

0: Lieve mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt, daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting, die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rozenreis doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en de vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf, maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jetten heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, de zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotte van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm dat in 2028 verdwijnt wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Goedemorgen.

Goedemorgen, het is vandaag 6 mei 2026. Een speciale platenkast, want gisteren hebben wij onze collega Ronald de Jong naar zijn laatste rustplaats moeten brengen. Aan het eind van het programma draaien wij nog een aantal platen die wij gisteren ook gedraaid hebben op zijn crematie. Die had hij zelf uitgezocht, dus wij gaan ze vanavond straks ook nog een keer draaien. En de eerste plaat van vandaag was ook zijn eerste plaat. Hier is Biscaya van James Last.

0: online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: En inderdaad, die staat er al op. We hebben vanmorgen de playlist gemaakt. Dat doen we altijd. Dan ren ik hier om. Probeer ik hier om 9 uur te zijn. En dan 9:45, dan hebben we meestal wel klaar. Dan gaat hij snel naar André. En die zet hem dan heel snel op de website. Dank daarvoor natuurlijk. Elke week doet hij dat toch maar. En dit was Maywood. En Ronald die had zijn hobby was om foto's met artiesten te verzamelen. En dan natuurlijk ook een handtekening erbij. En deze die zat er vast ook bij Maywood. En we draaiden Rio. Daarvoor hadden we Lobo met de Caribbean Disco Show. En de eerste plaat hadden we al gehad. Ver terug in de tijd naar duo Jan en Mien. Kent u hem nog? Mariandel.

Uiteraard, hij heeft een feestje dit jaar, want hij zit al heel lang in het vak en dat gaat hij ook vieren. En zijn oude truck hebben ze weer opnieuw opgeknapt. En er is zelfs een verzamel-LP, geloof ik, een gouden. En daar staan al zijn grote hits op. Dus mocht je daar interesse in hebben, doe het even googlen. Dan komt het allemaal vast goed. Daarvoor hadden we een festival verleden, Making Your Mind Up, van Bucks Fizz. Peter Kent, A Real Good Feeling. En Pushcat natuurlijk, Then The Music Stops. We gaan naar Limburg. Hier zijn de classics, Russian Lady.

Paul Anka, en hij had het inderdaad over Crazy Love. Toen een lekker plaatje van Cliff Richard's Team for a Dream. Gert Tilman, herkent u hem nog? Tempico, moest je even goed lezen. En Bobby Rydell, The Kissing Time. En de eerste was de classics natuurlijk met The Russian Lady. Het is inmiddels alweer 10:47 hier zo in de studio bij Roze Radio in De Doelen. En we zijn live en we hebben er zin in. We hebben nog steeds plaatjes en aan het eind van dit programma draaien we een paar speciale praatjes. Hier is Demis Roussos met Perdoname.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021, Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

jaren 60 was dat Bobby Rydell natuurlijk. Voilà, zijn uitvoering daarvan. Bobby Prince, die was op zoek naar een dorp. Diana Ross zat op haar oude piano. En met hen, America was de titel van de Gibson Brothers. Ik moet een beetje lachen, maar vooruit. Okay. Danny Christian, het is al heel lang geleden dat hij deze plaat gemaakt heeft. Maar hij is nog steeds leuk. Rosamunde.

0: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
1: Herinner u zich deze nog?

Ook deze plaat kwam uit de platenkast vanmorgen. Hier zo'n, vandaag zo'n kleine 35 plaatjes uit de kast getrokken. We kijken elke week gewoon blindelings. Trekken we er gewoon een 35 tot 40 uit. En dit was er ook zo een. Tony Bennett. Daarvoor Sandra en andere The Cats. Charles Aznavour en Danny Christian natuurlijk. Even tijd voor wat vlotters. Hier zijn Hank de Knife en de Jets. De Guitar King.

Je te president. Ja, zit zomaar een Franstalig plaatje tussen Gérard en Lenormand. De paniekzaaiers hadden het whiskylied. Louis Armstrong natuurlijk met Hello Dolly. En we gingen even lekker swingen en bewegen met de Voortak en de Trim de Twist. Ja, het is natuurlijk lekker weer. En wat gebeurt er dan? Dan komen de bootjes naar buiten. Ook bij Bonnie M. I see a boat on the river.

ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

om hem dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Op de Malediven zijn de lichamen van nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen al het treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Honey Honey van ABBA. Het is leuk als je zo'n als je dan binnenkomt en je wil gaan starten en dan staat alles klaar en dan zegt het systeem die zegt ineens zo van: Emma, dat gaan we niet doen. Dat is vervelend. Oh jongens toch. Maar goed. Welkom dus weer bij de aflevering van deze Back to the Oldies.

Ach ja, dan zit zo'n programma raar in elkaar eigenlijk, hè. Ik ga zo de chat weer even op, want ik zat er net al op de chat, maar ik moest even het systeem restarten en dan is het wel eens, kan het wel eens zijn dat ik er afgedropt ben. Ach ja. Maar in ieder geval op Facebook natuurlijk ook Jolanda en Linda, want die zitten ook lekker te luisteren, zoals ik weet. We begonnen met de Abba dus en Honey.

Nou, in de komende twee uur ben ik weer bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verledens. Van de jaren 50, 60, 70 en 80. En vooral de jaren 60 en 70, die zitten natuurlijk bovenaan. Dinsdag 19 september van het jaar 2026. En in het begin zijn die platen populair, maar daarna zakken we af naar de catacombes van de popmuziek. Van de vergeten plaatjes en de plaatjes die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Oh! Natuurlijk hebben we ook weer twee vergelijkplaten. We gaan weer even wat popcorn draaien. Een stukje jeugdsentiment en een ratelied of niet. Maar goed, in het begin zijn die plaatjes populair. En dat deden we ook met ABBA en Honey Honey. Maar ook deze is natuurlijk is gewoon super bekend. Neem je terug naar de jaren 60 nu met deze band. Ach ja, ik heb het over de Golden Earrings. Dit is Dong Dong Dikkie Dikkie Dikkie Dikkie nog wat dong. Ja. 2026, Mieke, dat zei ik gewoon. Je moet gewoon goed luisteren. Ja.

Ben nou eerlijk, dit blijft toch een lekkere plaat. Save Me Horrier van Cloud. Ze kwamen uit Zuid-Afrika trouwens, deze dames. En daarvoor, ja goed, dang dang, diki diki dong. Uit het midden van de jaren 60 door niemand minder dan dat Golden Earrings toen nog met een S. Hè. Dus later werd het Golden Earring. Maar in het begin was het de Golden Earrings. En ja goed, eigenlijk vind ik dat het de Earrings altijd had moeten blijven. Maar ja goed, waarom ze het ineens zonder S deden. Ik heb er altijd zo mijn vraagtekens bij gezet. Iets heel anders. Want nu heb ik een groepje voor je. En deze single komt uit 1965. Ik ga niet te veel zeggen. De band heet The Manchesters. En voor de rest zeg ik even niets. Want erachteraan draai ik namelijk een plaat. Een solo plaat. Van iemand die in deze band zat. Het is de enige single die deze band The Manchesters heeft gemaakt. En dan mag je direct horen wie de leadzanger van deze plaat is.

Ik weet dat ik Mieke hier een ding en plezier deed. Maar ze zei, ja, ik hoor David Gates. Dat klopte ook wel. Maar het grappige eraan was, waarom hoorde je nou David Gates? Want die hoorde daarvoor namelijk dat andere plaatje. Maar waarom hoorde je nou David Gates? Wat had hij te maken met dat andere plaatje wat ik je liet horen? Van The Manchesters. Nou, ik zal nog even een stukje terughalen. Dan moet ik het wel eventjes, alleen moet eventjes het even met één hand doen, zeg maar, op de andere draaitafel leggen. Want ik had alweer een plaat klaarstaan. En dat is altijd leuk. Maar deze moet ik nog eventjes terug op de andere draaitafel leggen. Moet je nog heel even luisteren. Heel even een stukje luisteren. Naar de Manchesters.

Deze hoorde dus dat het komt uit 1965 trouwens, deze single van de Manchesters. De enige single die ze maakte. Met David Gates als in de hoofdrollen. Hij produceerde de platen. Hij, zowel de A-kant als de B-kant, was ook een nummer van, David Gates. Het leuke eraan is dat de B-kant, het nummer Dragonfly is, dat is volledig instrumentaal. Ik ga hem ook even aanzetten. Dan kun je die ook even horen. Dat is ook wel leuk om te horen. Die is volledig instrumentaal, die B-kant. En dan moet je maar eens luisteren. Die heet Dragonfly.

0: beetje.
1: Dan heb je het over hele vage bekerhandjes hoor. Deze Dragonfly hoorde je ook nog van de Manchester. En ook dit was ook dit was bedacht door David Gates. Want het staat ook onder gewoon als schrijver en bedenker van dit nummer. Ja, echt waar. Zonder gekheid. David Gates is een Dragonfly. Maar dan onder de naam The Manchesters. Met de A-kant is gewoon gezongen. En het is de enige single die de Manchesters ooit maakten. Dus in 1965. Dus dat maakte dit ook wel leuk. Terug nu naar 1968. Dit zijn de Easy Beats en dit is Good Times.

Toch heeft deze man goede muziek gemaakt als je erover nadenkt. Demis Roussos. Ik nam je even mee naar de jaren 70. Nou ja, Back to the Oldies aan horen. Dit soort platen er natuurlijk ook in. Maar je hoort hem nooit in. Maar je hoort hem nooit in het Spaans. En in dit geval dus wel. En dan moet ik het nou eens leuk om uit te spreken.

0: naar de jaren 60. En dat doen we met een vergelijkplaat. Nou, de vergelijkplaat is dit keer het nummer Je t'aime moi non plus. Iedereen die denkt dat het origineel van Serge Gainsbourg en Jane Birkin is, een hoop geheigen dus, zeg maar gerust, is niet helemaal waar. Nee. Hij nam het eerst op met iemand heel anders. Die plaat had afgekeurd. En later is het uiteindelijk toch nog op plaat verschenen, maar pas in de jaren 80. Ik heb het over het nummer Je t'aime moi non plus. Maar dan met niemand minder dan Brigitte Bardot. Maar eerst hoor je natuurlijk gewoon de hitversie met Jane Birkin. Dit is de vergelijkplaat.
1: De vergelijkplaat.
0: Heige nu. Je t'aime. Oh, je t'aime. Nou ja, goed. De rest ga ik wel laten.

je erover nadenkt, hè, dan is dit ruim 9 minuten lang porno op Roze Radio. Dan kun je het best op de late avond draaien. Dit. Ja. Brigitte Bardot samen met Serge Gainsbourg, hoor je. En er is dus ook nog een andere versie hiervan. Er is dus ook de versie van Jane Birkin samen met Serge Gainsbourg. En het had inderdaad te maken met dat Alain Delon, waarmee Brigitte Bardot op dat moment tijdens de opnames van deze plaat een relatie had. Die was dus een beetje jaloers geworden en die wilde dat de plaat niet uitkwam. En vandaar dat hij niet uitgebracht werd. Gainsbourg heeft het later dus opgenomen met Jane Birkin, 1969. Deze stond van iets eerder. En uiteindelijk is hij alsnog op plaat verschenen, jaren later pas. Sterker nog, dat was pas in de jaren 80. Toen kwam hij alsnog uit op vinyl. En ja, dan moet je hem vinden en dan moet je hem tegenkomen. En ik weet iemand die hem eigenlijk heel graag wil en die zit op de chat, die heeft deze plaat, die haalde ik rechtstreeks voor haar neus weg. Toen was ze van, die wilde ik ook hebben. Ja, misschien de volgende keer nog eens een keertje vinden, Mick. Of je hem ondertussen al gevonden hebt, maar dat weet ik dus niet zeker. Goed. Van de vergelijkplaat nu naar 1982. The Strawberry Vocal Choir. Summer is a coming. Nou, blijkbaar wel, ja.

Je weet nooit precies wat er langsom in dit programma. 82 en dan terug naar 1958 en weer terug naar de jaren 60. En dan weer door naar de jaren 70. Nou, straks onderweg Kiss met Strutter. Uit zijn Strutter 78, moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, dat direct. En natuurlijk nog heel veel meer. Lekker blijven luisteren, want het is een kriskras rockaring show. En mocht je nieuws aan dan denken van, wat hoor ik nou allemaal toch eigenlijk? Nou ja, goed, de Four Lads dus. Uit 1958, om precies te zijn. In Put a Light in the Window. En uit 1982, dus de Strawberry Vocal Choir. And Summer is a Coming. Ja, daar geloof ik wel in, ja. Ja, daar geloof ik wel in. Je moet er alleen wel geld voor hebben, zeggen ze wel. Dus als je erg lang op vakantie wil. Maar ja, goed. Media Gray, die houdt daarvan. I love money. Terug naar 1961.

0: Petrol.
1: Ze houdt van geld. I like money. Ja, sommige mensen houden er ook heel erg van. Ja, ze zeker weten.

We kennen het later van de Searchers, onder andere, maar van heel veel andere groepen ook. Maar deze is minder bekend. De Drifters, die we natuurlijk kennen van, Saturday Night at the Movies en Save the Last Dance for Me. En ze kunnen nog wel even doorgaan. Maar ze maakten hun versie, maakten ze ook. Want Sweets for my sweet. Op de chat nog steeds Mieke, onder andere. Op Facebook zitten sowieso Linda en Jolanda, die zitten lekker te luisteren. Dus de dames die luisteren ook mee. En natuurlijk nog heel veel meer mensen die zitten te luisteren. Ik denk dat ik hier Linda nu een plezier mee ga doen. Terug naar de jaren 70 nu met

Kijk, veel mensen vinden covers vaak niet mooi. Maar ik heb... eigenlijk vind ik de versies van Imagine door dames. En dan heb ik het onder andere over Joan Baez. En over deze van Randy Crawford. Eigenlijk veel mooier nog. Ik weet niet waarom, maar dat is iets... Ja, dat zit in mij. En dat krijg je er niet zomaar uit. Maar ik vind dat heel vaak. Ik vind die van John Lennon is natuurlijk mooi omdat het origineel is in die zin. Maar toch, ik weet niet wat het deze versies is. Ik heb dat ook met die van Joan Baez. Maar ik heb het ook met deze bijvoorbeeld ook. Op een of andere manier kan Randy Crawford dit zo ontzettend gaaf en mooi. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het absoluut heel bijzonder. En daarvoor draaiden we ook nog Calling Occupants of Inner Planetary Craft. Oorspronkelijk is het van Klaatu. Maar ja, ik vind die van de Carpenters nog steeds mooier. Maar dat is geheel persoonlijk natuurlijk. En dit is muziek van Neil Diamond. Zo'n plaat die je nooit hoort. This two-bit man child.

Als je dacht dat deze man ook lekker zo hoog kon als die duivels. Nee, dat kan hij niet. Maar wat een goede muziek heeft deze man gemaakt. David Kaastorje en Mariana. En daarvoor ook nog Two Bit Manchild van niemand minder dan Neil Diamond. We gingen daarmee terug naar 1968. En ik neem je nu nog even mee naar 1972. En dan zometeen is het hoog nodig tijd voor de tweede vergelijkplaat. En die is eigenlijk ook wel heel leuk, hoor. Maar eerst nog eventjes deze. Dit zijn Gary en Dave. Terug naar 1972 met Can't You Do It Now?

0: Can't You Do It Now, Jorg, Gary and David, 1972. En ik vind dit geweldig, dit nummer. Ik vind dit nog steeds een geweldige plaat. Het is een van de weinige singles die ze maakten, trouwens, dit duo. En Can't You Do It Now. En ja, ik vond hem laatst op een platenbeurs. En een klein platenbeursje in Tilburg, trouwens. Was op Hemelvaartsdag, zeg je dat goed? Ja. En toen ben ik daar heel even naartoe geweest. En vond ik dus deze. En dan had ik zoiets van, die is leuk. En dat was hetzelfde verhaal met die van de Manchesters ook. Die vond ik daar ook. Dus ja, dan vind je wel eens leuke dingen op van die platenbeursjes. Nu hoog nodig tijd voor deze.
1: De vergelijkplaat.
0: En dat doen we met een nummer wat uit een tv-serie komt. Welcome Back, Cotter. Welcome Back wordt gezongen door John Sebastian. En hij kreeg ook nog een hit mee, ook nog in de jaren 70. Maar er is ook een Nederlandse versie van. En die hoor je zo meteen. Maar eerst is deze. Welcome Back. Hier is het origineel uit Welcome Back, Cotter. The theme song door John Sebastian.

Het origineel is van John Sebastian, heet dan inderdaad Welcome Back uit de tv-serie Welcome Back Cutter, waarin John Travolta zat als scholier. Klopt, Mieke. Maar ik heb ook alle afleveringen gezien ooit een keer. Die heb ik ooit een keer gedownload, niet zeggen illegaal. En toen heb ik al die afleveringen eens eventjes zitten kijken, want ik was benieuwd naar hoe die serie in elkaar zit. Volgens mij kun je op YouTube ook nog een aantal afleveringen zien. En Jolanda die zei ook al, dat was toch een serie? Deze ken ik. Ja, het was inderdaad een serie, ja. Het is hoog nodig tijd nu nog voor iets heel anders. Trouwens, je hoorde Erik Beekjes daar aan. Met zijn versie in het Nederlands van Welcome Back natuurlijk. En welkom thuis, welkom thuis, welkom thuis. Tijd nu voor een stukje popcorn. Dit is Eddie Holland. En Jamie.

Ik had zoiets van, nou, dan heb je 3 popcornplaatjes achter elkaar in een hele verschillende versie. Ik heb het idee dat Linda deze versie nog nooit gehoord heeft van Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini, oftewel Itsy Bitsy Teeny Weeny Bryan Island natuurlijk. En dat is wel popcorn, maar deze behoort er ook ondertussen onder. En kwam uit Nederland trouwens, Black and White samen met de Melody Sisters en hun versie van Itsy Bitsy Teeny Weeny. En ze zitten grijs op het gezicht. Er komt volgens mij een gigantische grote lach op de gezicht van, ja, tuurlijk Dave, wat draai je nou toch? Nou, en daarvoor niet te vergeten ook nog hoorde je Ellie Holland als popcorn met Jamie en Martin Denny met Martinique. Het is wel instrumentaal, maar dit is ook zoiets van een wat rustigere stijl van popcorn en dat weet ik. En dingen moest vreselijk lachen. Linda die moest er echt vreselijk bij lachen met deze versie. Hoog nodig daar niet voor een stukje jeugdsentiment en ja, ik laat hem gewoon lekker draaien, dan snap je hem wel. Want dit is echt jeugdsentiment voor mij ook.

0: Kijk, dat is een nadeel.
1: Lekker groot.
0: Als je deze plaat... Ik heb hem al heel lang niet meer gedraaid. Oftewel, hij is nu... hij is volgens mij al sinds het bestaan in de jaren 80 dat deze plaat uitkwam. Toen had ik hem gekocht en toen heb ik hem weer regelmatig gedraaid. Maar hij is volgens mij al sinds de jaren 80 niet meer uit de hoes gekomen. Dus dat is wel heel grappig. Soms heb je als LP's in de kast staan. Dit is de LP trouwens van de Freckles. Een Nederlandstalige versie wel zo staan. En ja goed, daarop staan alle Freckle liedjes die ooit gebruikt zijn in de Nederlandse versie. Van de Freckles. En ja, goed, het is een Jim Henson productie. En ik heb het idee dat hij gewoon dat hij goed vuil is, maar ik heb het niet in de gaten gehad. Dus mijn excuses hiervoor. Goed, een stukje jeugdsentiment. En van jeugdsentiment is het nu hoognodig tijd om over te gaan naar dit, ja?

0: Raad een lied, ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet, niet of wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied of niet?
1: Nou ja, je weet het onderhand natuurlijk wel. Je gaat het lied niet raden. Maar wat je eigenlijk gaat doen is... met deze tune... Ik blijf dit leuk vinden om deze tune te draaien. Het was een radioprogramma toen in de tijd. Raad een lied of niet. En ik vind het wel leuk om deze te pakken. Nee, want je moet de artiest weer raden. Het is een man en een vrouw. Ik ga hem gewoon lekker instarten. Als ik de dame maar weet. De dame komt uit Nederland. En misschien is die makkelijk voor sommige mensen. Misschien is die moeilijk voor sommige mensen. DavidRoosRadio.nl of laat het achter op Facebook. Of de chat natuurlijk sowieso. Wie is de dame? Maar als ik ze allebei kan, dan is het helemaal leuk. Maar de dame wil ik horen, want die komt uit Nederland. Wie is dit?

0: Ik heb al een paar namen binnengekregen. Even kijken. Ik moet even naar alle namen kijken die ik binnen heb gekregen. I don't know, wordt er hier gezegd. Nee, ja, hij is moeilijker dan ik gedacht had eigenlijk. Want zo moeilijk is hij niet, hoor. Hij is echt niet zo moeilijk. Alhoewel, ja, goed. Ik denk dat ik moet gaan verklappen. Want ik had... wat kan ik nog zeggen? Ze heeft meegedaan aan de nationale voorrondes in de jaren 70 van Nederland, deze dame. Ze maakte al sinds de jaren 60, eind jaren 60 platen. In eerste instantie rockplaten en in het Engels vooral. En daarna ging ze over op Nederlands. Kijken of dat iemand het dan al weet.
1: Now it's time to say.
0: En het was ook niet Sandra, want Mieke die schreef Sandra. Nee, ook niet. En ook niet Patrice, nee. Oftewel Patricia Pai. En Siska Peters, wat ik al zei, is het niet. Ja, ik denk dat ik het moet gaan zeggen, want anders dan ga ik te veel weggeven. Oh, wacht eventjes. Ja, ik heb de juiste benaming gekregen, want PJ die zegt Bonnie Sinclair. Het was inderdaad Bonnie Sinclair met Ray Miller. Je weet wel, die van Bonnie kom je buiten spelen.

Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de non-stop. En nog heel veel meer. Ik ga je bedanken voor het luisteren nu. En voor zometeen, goeienacht Nederland, waar je ook bent. En natuurlijk België. En morgen gezond weer op. Tot zaterdag. Wat rusten. Dag.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer. Bewolkt, regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
1: Zeg James, waarde James, ga meneer de baron eens halen. Want James, beste James, de baron moet een rekening betalen. Ik ben de leverancier van de port en de sherry en het bier. Van de whisky, de rum en advocaat. Ga eens vragen hoe het met betalen staat.
0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
2: Wacht James, baste James. Ga meneer de baron eens halen. Want James, baste James, de baron moet een rekening betalen. Hij kocht bij mij een pantalon, omdat hij zo de straat niet meer op kan. Want zijn broek was versleten op de draad. Ga eens vragen hoe het met betalen staat.
0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
3: Zeg James, dear James, ga meneer de baron eens halen. Van James, beste James, kwou meneer de baron iets betalen. Ik ben oom Kees uit Canada en ik laat hem een massa dollars aan. Ik ben blij nevens weer te zien en ik schenk hem minstens een miljoen of 10.
0: Meneer de baron is wel thuis. Hij blijft nu al wekenlang in huis. Hij maakt geen expeditie naar het Noordpoolijs. En hij gaat in geen jaren nu op reis. Meneer de baron zit in bad. Daar zit hij nu al een dag of wat. Zijn kleren heb ik bij ome Jan gebracht. Ik kan u zeggen, er wordt op u gewacht.

0: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

dat alles wat geweest is, blijft bestaan. Ik zag het licht, ik vond de rust.

Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk, dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.